0: Hello, Yinsen Mo Kamsan.
1: Kamsan.
0: No, Kamsan, Tsen Lan Harshu Yuna.
1: Gajin Sen Yula.
0: Yes, Jabin Lan Xeba Kene Yina.
1: Gajin Yula.
0: Yes, Tan Sen Ximen Song Xe Dibyong Duwe La.
1: Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula.
0: Zhe Xi Yang Cha.
1: Zhe Xi Yang Cha.
0: Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa Nubula Ge Zangwa N